0: Dan gaat Jimmy zijn dreddy op de matten maken.
1: Je zou de toekomst niet.
0: Dus dat is wel